Wanneer ze in stemming is, dan zingt ze een vrolijk lied. Het liefste toujours l'amour aan Dover van de Vliet. Maar kriebelt het in haar bloed,